0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven, steun ons dan.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: 1, 2, 3.

you will.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio.

0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: around in the summertime.
1: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
2: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
3: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
2: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: het is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Bush. De formatie Gloriana. Ja, ik zeg welgemeend goedemorgen. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En welkom bij een nieuwe Country Mood. Ik neem u mee de zondagochtend door, maar ook de woensdag. Wanneer u naar de herhaling luistert van dit programma. Ja, een zondagochtend waar ik er overigens niet live bij ben. Want zoals ik u vorige week verteld heb, heb ik vandaag een presentatieklusje. En daar moet ik op tijd bij aanwezig zijn. Vandaar dat dit programma iets eerder is opgenomen. Ik heb u de kans gegeven om wat verzoekjes in te dienen. Dat hebben twee mensen in ieder geval gedaan. Twee te Johan Heizelaar. En ik kreeg ook via de WhatsApp een paar verzoekjes van Hetty uit Friesland. Uit het mooie Snits. En die komen voorbij. Net als de maandartiest. Maandartiest deze maand mei is. Of zijn het duo Brooks & Dunn. Daar draaien we ieder nummer een, of ieder uur een nummer van. En ik heb een dubbeldraai vandaag van Rita Coolidge met twee prachtige nummers. Ja, en heel veel prachtige muziek heb ik uitgekozen. Dus ik ben flink door de schatkamers heen gegaan. We hebben wat ouds, we hebben wat nieuws, we hebben wat Nederlands. We hebben mooie duetten. Dus wat wil je nog meer? Ik klop even muzikaal aan uw slaapkamerdeur. Dat u wakker kunt worden. Dat doe ik met Billy Crash Craddock. Want hij gaat hier vertolken. I'm gonna knock on your door.

En u kunt het ook verwachten hoor, heerlijke feel-good country muziek. Om lekker uw zondag mee aan te vangen en natuurlijk ook uw werkdag op woensdag. Er zijn wat nummers blijven liggen vorige week en dit was er één van. Want dan komen er tussendoor wat verzoekjes. En dan schieten er een paar nummers bij je in. Want je moet toch een show voorbereid hebben met genoeg nummers. En vorige week had ik Elvis Presley klaarstaan in mijn verzoeklijst met There Goes My Everything. Maar in het verzoeklijstje van Johan, daar prijkte ook een nummer van Elvis. Dus toen heb ik die van mij maar laten zitten. Maar die heb ik inmiddels klaarstaan. Dus hier Elvis Presley met There Goes My Everything.

Ja, de eerste van drie. Ieder uur een nummer van de maandartiest. De maandartiest Brooks & Dunn uiteraard. We hoorden ze hier met Boot Scooting Boogie. Daarvoor natuurlijk nog draaiden we Elvis Presley met There Goes My Everything. Ja, ik zei het al, ik had een mailtje binnen gehad van Johan, waarop vier verzoekjes prijken. En de eerste die daarop staat is voor Mark, een superkerel met het hart voor zijn zaak. En ja, dat zijn betere dagen in zijn zaakwaarnemer. Ja, Mark, je bent een topkerel, zo schrijft Johan. Ik heb echt heel veel respect voor jou. En we gaan voor hem Faith Hill draaien met Better Days.

Ja, ook deze was vorige week blijven liggen van Kenny Rogers samen met Don Henley in het mooie Call Me. De volgende welke ik klaar heb staan is van trouwens een verzoekje van Jan Heg. Die vroeg of ik Don Williams zou willen draaien met The Shelter of Your Eyes.

Ja, die hebben ze veel te vroeg van ons afgenomen. Deze Dawn Sears, wat een stem heeft die dame. En wat mooi. Old Fashioned Broken Heart. En daarvoor hoorde u op verzoek van Jan Heg Don Williams met The Shelter of Your Eyes. We gaan van Amerika gaan we naar Nederland. Want Nederland heeft een godfather in the country music. En dat is nog steeds Ben Steeneke. Ik heb hem hier klaarstaan met Dusty Road.

0: Ben Steeneke.
1: Ieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ga eens even kijken op het lijstje. Wij gaan naar 14 mei, Dustin Lins. En ik zie op 15 mei Eddie Arnold en Kitty Oslin. 16 mei Rick Trevino en 17 mei Grant Turner, Penny Den Haven en Red Smiley. We gaan verder met 18 mei David Neil, George Strait komt nog in de show voorbij. Joe Bonshill, Leon Ashley en Little David Wilkins. We gaan naar 19 mei, daar zien we Lainey Wilson staan, Lester Wilburn, Mickey Newberry en Shooter Jennings. En dan vinden we op 20 mei nog John Pardy als jarige. Dat zijn degenen die ik in de agenda heb staan. En degenen die nog in leven zijn en niet meer onder ons zijn. Ik heb ervoor gekozen om de 16e mei actueel te zetten met de verjaardag van Rick Trevino. Ik heb hem klaarstaan met Matter Much.

Oh, the three little willies of the little willies. En dat is een band geformeerd rond Norah Jones, maar die hoort u nu alleen maar als zijnde soorten van backing vocals. In The Streets of Baltimore. En ik ga naar een verzoekje toe. Een verzoekje van Hattie uit Friesland. Die wilde graag een nummer van Emmylou Harris voorbij laten en horen komen. Het prachtige Here We Are. En dat is een nummer welke zij. Dat is nog een spannende, Hattie. Die heeft zij gezongen met George Jones, maar ook met Rodney Crowell. Ik ga voor het originele, of de eerste opname, en dat is degene met George Jones. Hier is Here We Are.

Ik vind dit echt country, hoor. En ze wordt nog wel eens weggezet als een nieuw country artieste. We hebben het hier over Ella Langley. En zij vertolkte hier: It wasn't God who made honky tonk angels. En dat is inderdaad een cover. En het is een country liedje uit 1952, namelijk geschreven door G.D. J. Miller en opgenomen door Kitty Wells. Als antwoord op de hit van Hank Thompson, The Wild Side of Life. Het nummer werd uitgevoerd door L. Montgomery, eigenlijk Alice Montgomery, als Did God Make Honky Tonk Angels. Dat eigendom was op het Future label. Dat eigendom was van songwriter G.D. Miller. Het nummer dat ontrouwe mannen de schuld gaf van het creëren van ontrouwe vrouwen, werd de eerste nummer 1 Billboard country hit voor een soloartiest. En naast het helpen vestigen van Wells als de eerste grote vrouwelijke ster in de country music, heeft It Wasn't God ellende de weg voor andere vrouwelijke artiesten, met name Dolly Parton, Patsy Cline, Loretta Lynn, Tammy Wynette en Jean Stafford uit Australië vrijgemaakt. Een liedje waarin vrouwen ontrouwe mannen aanspreken. Nou, het is een heel verhaal. Maar er zijn er natuurlijk wel wat die dat gezongen hebben. Ik noem maar wat op. Dottie Jack, Faye Tucker, Jesse Coulter, Patsy Cline, Terry Clark. Noem maar een zijstraatje. En dat allemaal hier te horen op jouw Crossroads Country Radio. We gaan van deze Ella Langley, welke trouwens, dat nummer is trouwens terug te vinden op haar laatste album, Dandelion. Album is zo begin mei uitgekomen en daar is dit prachtige nummer op terug te vinden. En van Ella Langley gaan we naar Dwight Yoakam, want die is een eind hier vandaan, oftewel 1000 miles from nowhere.

een prachtige samenwerking tussen Willie DeVille samen met Brenda Lee in You'll Never Know. Breng ons bij Waylon Jennings. Ja, Waylon Jennings die is namelijk aangevraagd door Jan en Gonnie Pastoor. Want die wilde heel graag de Eagle horen.

Ja, de formatie Brooks and Dunn. Don't look back now. Ja, de titel hebben ze meerdere malen uitgesproken. En het nummer is terug te vinden op hun album Tightrope. En dateert alweer van 1999. Dus we zijn 27 jaar teruggegaan in de tijd. Het laatste uur nog een nummer van deze Brooks and Dunn. Als zijnde de maandartiest in de maand mei. Breng ons nu bij een verzoekje van Johan. We gaan Denny Vera draaien voor Hans, die een frietent heeft gehad, maar geniet nu van zijn pensioen. De frietent is verkocht en zit nu een tandartspraktijk in. Nou Hans, dat heb je even goed gedaan. Zo schrijft Johan althans. Ik zei het al, Denny Vera heeft Johan aangevraagd voor Hans. Met een geest, oftewel ghost.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

Ja, mooi hè. Je hoorde Aaron Neville samen met Linda Ronstadt in When Something Is Wrong With My Baby. Breng ons bij de laatste voor, wat is het? Het weerbericht. Want daar gaan we zo naartoe. Gaan we eens even kijken of het van dat kwakkelende weer blijft. Of, Klaar heb ik staan met Tina McBride met House of Thousand Dreams. MUZIEK

0: Songs of Thousand Dreams.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar het weer. En daarvoor moest ik natuurlijk wel even een beetje aanpassen, want dat mede omdat het programma van tevoren is opgenomen. Dus het weer zou een beetje af kunnen wijken als wat ik hier aan het voorlezen ben. Want als je iets opneemt, dan zit je even voor de tijd van de uitzending. Maar vandaag kunnen we enkele lichte, of we kunnen enkele lichte buien ontstaan. Maar de buien zijn minder talrijk dan de voorgaande dagen. Sterker nog, de droge periode met zonneschijn zullen overheersen. De temperatuur gaat daarbij geleidelijk omhoog. En dat is dat wij gisteren nog moesten doen met een 12 tot 14 graden. Maar vandaag wordt het met 15 tot 17 graden al iets warmer. Omdat er niet al te veel wind staat, is het tijdens droge periode best redelijk buitenweer. Op maandag krijgen we te maken met een buienzone waardoor een deel van de dag nat verloopt. Ook de dagen daarna zijn enkele buien mogelijk, maar veel vaker zal het droog zijn met ruimte voor de zon. Wat opvalt is de temperatuur. In de nieuwe week zit de temperatuur dagelijks in de lift en vanaf dinsdag kan het regionaal weer 20 graden worden. En richting het volgende weekend komt het zelfs de zomerse 25 graden in zicht. Dus dat zijn nog eens goede berichten. En dat is het weer van aankomende week om het

Ja, dan gaan we verder met iets bijzonders. Want ik kreeg van de week een heel leuk mailtje van Han Kreeftenberg. En Han schreef mij: in de naam van een song zie ik vaak een woord die meer gebruikt wordt in de namen van songs. Zoals bijvoorbeeld Jukebox, Rain, Cheating, Rodeo, Highway enzovoort. Nou, neem bijvoorbeeld Love of Door. Je kan het zo gek niet bedenken. Als er een bijvoorbeeld, of als ik er bijvoorbeeld elke drie neem, en dan pak ik Dixie Road, als je het over het woord road hebt. Dixie Road van Lee Greenwood. Of The Road Less Traveled van George Strait. Of On The Road Again van Willie Nelson, wie kent dat niet? Dan heb je drie songs met het woord road. Maar wel heel verschillend. En zo kan ik er nog wel een paar leveren. Zo schrijft Han. Het is maar een idee, maar je kunt er zelfs een onderwerp van maken in je programma Country Moods. En misschien wel draaien naar het weerbericht van 10:30 bijvoorbeeld. Nou Han, ik zou zeggen, ik nodig je uit bij deze om wekelijks drie nummers voor me uit te zoeken met dat woordje. Dat scheelt mij weer een hoop werk door de week om drie nummers op te zoeken. En dan kunnen we die na het weerbericht draaien. En zo geschieden, u gaat luisteren naar Lee Greenwood met Dixie Road, George Strait met The Road Less Traveled en Willie Nelson On The Road Again.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

Whitney Rose. En Whitney Rose, die vertolkte Ain't It Wise. En dit komt af van haar debuutalbum uit 2015. The Heartbreaker of the Year. En ik moet zeggen, dat blijft voor mij het beste album van deze dame. Mede ook dat hij geproduceerd is door Raoul Malo, die u ook als backing vocal hoort. We gaan verder naar een duo wat afkomstig is uit Engeland. Zij waren onderdeel van The Guys and Dolls en gingen later met z'n tweeën als echtpaar verder. David Grant en Julie Forsythe, oftewel Grant en Forsythe, die is aangevraagd door Johan. En die is aangevraagd voor Emma. Een werkster bij bakkerij Bart. Zeer klantvriendelijk en altijd tijd om een praatje te doen met mij. En ja, ook uiteraard met andere klanten. Het is een super lieve, attente vrouw. En ze helpt ons altijd goed aan de balie. Hier is Grant Forsythe met Lady Bird.

Alan Gregory met I Dream. En dat brengt ons bij Justin Trevino. Nee, geen broer van Rick Trevino. Justin Trevino heeft zijn eigen carrière en zong met heel wat duo-partners, waaronder Wanda Jackson. En van deze twee draaien wij What Have We Done?

0: Ruud Hermans, ja, dat nummer dat vertolkte hij ook samen met Dick van Altena. Maar daar kwam een beëindiging een aantal jaar geleden tussen die samenwerking. Wat daar de reden van is, ik weet het niet. Maar gaat me ook helemaal niks aan. Maar wel jammer, want die stemmen die blenden, zoals ze dat willen zeggen. Of matchten wel goed met elkaar. En Tell It To You, welke ik u liet horen, vertolkt dus ook samen. En ook die versie hebben wij in het muziekbestand van Crossroads Country Radio staan. Dus die kunt u altijd wel een keertje aanvragen. Het wordt tijd, want we zijn inmiddels aangekomen in het laatste uur van deze show.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: U weet het, dat althans als u vanaf begin af aan geluisterd heeft, dan weet u dat ik in de dubbeldraai vandaag Rita Coolidge heb. En Rita Coolidge natuurlijk een tijd getrouwd geweest met Kris Kristofferson, maar had ook geheel haar eigen carrière. Heeft een aantal of wel heel wat albums uitgebracht. En ik ga draaien als eerste It's Only Love van haar gelijknamige album uit 1975. En ik ga als tweede een cover draaien. Komt af van haar album Anytime Anywhere uit 1977. En het is een cover van The Bee Gees. Het prachtige Words. Dat is de dubbeldraai voor deze week. En mocht u een idee hebben of u wil een keer een dubbeldraai horen. En wat is een dubbeldraai? Een dubbeldraai zijn twee nummers van eenzelfde artiest achter elkaar gedraaid. Of twee dezelfde titels, maar dan door twee verschillende zangers of zangeressen, of in ieder geval artiesten, vertolkt. Dus u bent van harte uitgenodigd. En u kunt ons sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. Hier is It's Only Love, Rita Coolidge.

de Hurts. Oh nee, jij moet heel even wachten, vriend, want dat hadden we nog niet afgesproken. Ik ben nog bezig met Rita Coolidge af te kondigen in de dubbeldraai. Met de Words en daarvoor Fool's Love Affair in de dubbeldraai. En u weet het, wil u ook een keer een dubbeldraai gedraaid hebben? Stuur hem dan op naar info@crossroadscountryradio.nl. Dan gaan we dat doen. U hoorde al het begin van een zanger die aardig met zijn gezondheid bezig is. En al even niet meer optreedt. Zijn naam Randy Travis. Maar blijf een positieve man. Hij blijft lachen en hij verstopt zichzelf niet. Hij komt nog veelvuldig bij artiesten voorbij en ook nog op het podium. Maar goed, zingen, dat is hem allemaal te veel. U gaat hem hier horen met Fool's Love Affair. Dames en heren, Randy Travis.

de banden van de Brooks & Dunn. In een, of in met een nummer, een cover zeg maar van het prachtige Best of My Love van de Eagles. En dat komt af, joh, ik heb het al zo vaak gezegd, van een album Coming Treat the Songs of the Eagles. Daar komt ook dat nummer van Trisha Yearwood vandaan, New Kid in Town. En ja, een aantal bekende artiesten die, op dat album staan, die een cover zingen van The Eagles. Waaronder Alan Jackson vertolkt Tequila Sunrise, Billy Dean Saturday Night, Diamond Rio Lying Eyes, John Anderson Hard Aids Tonight, Little Texas Peaceful Easy Feeling en Tania Tucker met Already Gone en Tavis Tritt Take It Easy. Nou, zo heb ik er een paar opgenoemd. Ze staan allemaal op dat album. Volgende nummer wat ik ga draaien, dat is ook door heel veel artiesten vertolkt. Maar dit is zo'n koningskoppel samen. Een koningskoppel? Ja. Vince Gill samen met Paul Franklin. Wie wil dit nou niet horen? Hier met Sweet Memories.

en Womack. Samen met Mark Chestnut in Make Memories With Me. En daarvoor Vince Gill. Met Paul Franklin in Sweet Memories. Breng ons aardig even naar het klokje te kijken. Nog een half uurtje te gaan. Klein half uurtje. En tijd nog voor een aantal verzoekjes. Waaronder deze van Hattie. Die wilde graag nog Beautiful Dreamer voorbij horen komen van Roy Orbison. Of ik die dan zou willen draaien. Uiteraard. Ik heb hem opgezocht voor je.

Richie Fields met Losing You hier op Crossroads Country Radio. Ja, gisteravond was natuurlijk de dag in Europa waarin het Eurovisie Songfestival werd gedaan. Maar goed, ik heb dit programma voor gisteravond al opgenomen. In verband met mijn afwezigheid vandaag. Dus de uitslag kan ik u of niet met u delen. Maar natuurlijk wel onze eigen nummer 2 van een aantal jaren geleden. En dat was 2014. Toen de Common Limits, zeg maar het Eurovisie Songfestival, eigenlijk verloren door een, was het nou een vrouw met een baard of een baard met een vrouw, zeg het maar, die Conchita, of hoe heette die dat geval, ja, ik weet niet hoe ik het noemen moet, maar in ieder geval, het was een persoon die in ieder geval een statement maakte, maar ook met dat statement het Eurovisie Songfestival won, waardoor de Common Limits, Ilse de Lange en Waylon als tweede eindigden met dat prachtige Calm After the Storm. Ik weet nog heel goed, het kwam in De Wereld Draait Door en heel veel mensen waren enorm kritisch op het nummer. En ja, de geschiedenis zegt genoeg. En het is nog steeds een nummer welke af en toe voorbij komt. Zo ook hier op Crossroads Country Radio in het gezellige Country Moods. Hier is Calm After the Storm.

Ja, prachtig nummer en had eigenlijk veel meer verdiend, want het was een hitje, nog niet zo heel lang geleden, maar hij was ook zo weer weg, deze van Zac Brown, samen met Dolly Parton, het mooie Butterfly. Breng ons bij het laatste verzoekje van Johan. En dat verzoekje, dat is voor Mandy. En Mandy, ja, Mandy is verhuisd naar de hele grote stad. Die heeft Volkel verlaten voor Amsterdam. En ja, Johan hoopt dat het goed met haar gaat. En dat ze de boze buitenwereld weet te overleven. Voor Mandy gaan we Lady A draaien met Like a Lady.

Wow, de formatie Midland met Running Wild. En met deze Running Wild zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Country Mood. We hebben nog één nummer te gaan. We gaan er met edelstenen tussenuit, om het zo maar te zeggen. Met een prachtige diamant, een Dear Diamond. Welke vertolkt wordt door Miranda Lambert. En terug te vinden op haar album For The Record uit 2011. Rest mij u een hele fijne zondag verder te wensen. Een hele fijne woensdag en een hele fijne week. Bedankt voor het luisteren. En heeft u op- of aanmerkingen, u kunt het kwijt op info@crossroadscountryradio.nl. Ik zeg bedankt voor het luisteren en dag tot een volgende. Dag hoor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet.

0: Hey y'all, it's Dolly Parton.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: know.
1: Blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station. It's

0: J.D. Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernall en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

Een van de grootste stijgers binnen de Country Airplay chart deze week. En hij staat met 3 platen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. That's

Nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018, een Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Roadroller van vorige week. Max McNown en Stand

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

0: Zach John King en Get Your Drink In. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs ook het tweede uur. We gaan de tweede uur uit met Tucker Wetmore en Brunette.
1: Who knows I got a time. And there's a few in here now. Well, I learned my lesson too many times. Blows like you put me

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

Hallo en welkom terug. Dit is de tweede uur Hits van de Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer. En de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel. Zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Testcat. Dutch Americana. Deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis. It's time.

Hij brak door met de hit House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.

0: replay uit 2018 voor Russell Dickerson en Blue Tacoma. Hits from the heartland, the best in new country. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay, and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuw in de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6. 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5. 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have them, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
2: All right, guys, it's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in. Y'all turn it up.

0: Country, bluegrass en meer ga ik niet zeggen, Jaap. Want dan ben ik het halve uitzending al bezig om dat allemaal uit te spreken.
1: Nee, dat is goed. Ja, we hebben wel bluegrass. En ik zie ook twee schattige dames hier zitten. We hebben live dus.
0: Oh, dat wou jij zeggen.
1: Ja, dat brandt op mijn lippen.
0: Leuk, nee, hoor. Maar goed. Welkom, Jaap.
1: Ja, welkom, Tieme.
0: En dan welkom, Johan, natuurlijk voor de techniek.
1: Wat doet Patrick hier?
0: Patrick is hier ook, maar die komt voor de foto's.
1: Oh.
0: En Valerie is social media, filmen en alles.
1: Hey, kijk eens. Ik krijg een bakje koffie van haar. Dank je wel, schat.
0: We hebben dan twee gasten. Ja. Antoinette en Kimmy. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hi.
0: En we gaan jullie straks wat meer horen.
1: Maar een goede luisteraar kent Antoinette nog. Toch?
2: Kimmy ook.
1: Ja, daar was ik er niet bij, denk ik.
0: Ja, maar Antoinette kennen we natuurlijk al hoeveel jaar in tussentijd?
3: 30.
2: Nou, wel richting de 30. Niet helemaal de volle 30, maar...
1: Je begon zo heel jong al, hè?
2: Ja, heel
1: wist
2: jong.
1: Ik, ja.
2: Ja. Ja.
1: Okay.
0: Maar goed, er is een hoop veranderd.
2: Een hoop veranderd. En nu zijn we de Orange Blossoms.
0: Kijk.
1: De Orange Blossoms, oh ja.
0: En dan gaan we straks over praten. En natuurlijk het leuke reisje wat jullie gemaakt hebben naar Amerika.
2: Ja. Ja.
0: En daar zijn hele spannende dingen te vertellen.
1: Oh, dat is ook leuk.
2: Dat
1: is ook leuk.
0: Ja. We begonnen met Eric Church.
1: Ja, leuk. Ook omdat hij met Luke Bryan het in een album gemaakt.
0: Oh.
1: In het verleden.
0: Ja.
1: En Luke Bryan vind ik dan wel een beetje... Nou, dit is ook prachtig.
0: Ja.
1: Maar goed, iedereen heeft zijn voorkeuren natuurlijk.
0: Zeker.
1: Maar dat wist ik niet. Ik denk, hey, heeft ook een mooie LP gemaakt met Luke Bryan.
0: Ja.
1: Wat draaiden we ervan hem ook?
0: Drink in my hand.
1: Als het maar geen alcohol is.
0: Nee.
1: Nee, geen alcohol.
0: Ik drink melk in mijn hand.
1: Water zag ik wel.
0: Oh, kijk. Nee, maar het komt allemaal wel goed. De volgende is van jou, Jaap. Zeg het eens.
1: Oh, die is van Colleen Carter. Kennen jullie die?
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is de dochter van June. Van June Carter Cash, ja. Ja, en heel op zeggen, ja, maar voor Johnny Cash. Nee, die was voor Carl Smith. Toch? Ja, hè?
2: Ja.
1: Dat is de man. Maar goed, wat zeggen we daarover, Tieme? Ja, ze is... Ik dacht dat die kleine meisjes dat die klein bleven, maar ze is al 70.
0: Oh, dan zit ze op mijn leeftijd.
1: Ja, ze zit bij jou in de buurt, dat zeker ze.
0: Zo.
1: Maar dit liedje wat ze gaat zingen, dat is in 1936 al geschreven door A.P. Carter. Bij iedereen bekend, toch?
0: Ja.
1: A.P., iedereen kent A.P. natuurlijk. Maar goed, in 1990 nam zij het schijfje op. Nu dus de dochter van June Carter Cash. Met het mooie My Dixie Darling.

0: Ik zit al op mijn tweede kant, jongen. Ik zat
1: ze
0: al
1: was vroeger wel een beetje slecht voor zichzelf. Wist jullie dat? Nee, hè?
2: Nee, dat wist ik niet.
1: Ja. Drugs, drank en zo.
2: Oh,
1: ja.
2: Rock'n'roll.
1: Nooit goed voor je. Weet ik zeker. Maar goed, dan de verhaal. Bluegrass.
0: Ja, Bluegrass. Ja. We gaan naar de Gibson Brothers. En dat doen we graag natuurlijk, want die hebben een hoop leuke muziek gebracht.
1: Ontzettend leuke, ja.
0: Van een album Darken Hour of uit 2003. Dat is niet zo lang geleden nog.
1: Nee, dat is een heel jong ding.
0: Ja.
1: Zeker. En weet je wat ook was? De Gibson Brothers, kijk, ze werden opgevoed op een farm ten noorden van New York. En hij was leraar en die andere broer die was koeienboer bij zijn vader. Ze hebben de hele zooi in één keer verkocht. Ze gingen naar Nashville.
0: Ja.
1: En in 2003 kwam er in één keer het nummer uit, Ring the Bell.
0: Oh, die ken ik nog wel, ja.
1: Dat was hun debuut.
0: Ja.
1: En toen was iedereen verkocht. Ze kregen gelijk een dikke platte contracten. Weet ik
0: oh,
1: al.
0: Zo.
1: Maar goed.
0: Hey, maar sowieso is het een prachtig bluegrass nummer nog. Hè? Dat doen wij ook graag in onze uitzending.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar Dust.
1: Ja? Hé, er zat stof op. Als er maar geen stof op zit.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, zoals het gebruikelijk is, proberen we altijd de mooiste muziek te halen uit de tijd van de Bristol Sessions.
2: Ja. Ik ben eerlijk.
1: Ja, nee, maar goed. Dit is muziek uit de jaren 1926, 27. En,
2: wel bekende nummers allemaal.
1: Ja.
2: Of tenminste, bands.
1: Ik heb pas wat gekocht, Jaap.
2: Wat dan?
1: Ik heb de box gekocht van de Bristol Sessions. 5 cd's. Een mooi dik boek.
2: Veel plezier ermee. Nee, het is zo mooi. Nee, wat van de Carter. We beginnen toch met de Carter
1: Family. We beginnen met de Carter Family.
2: Ja, die heeft weer een nieuwe. Ja, ze leven al lang niet meer, maar ze hebben wel een remastered.
1: Ja.
2: En dat klinkt wel perfect, toch?
1: Ja.
2: Ja, dat hoort wel niet, dat snap ik. Maar ik vond het wel leuk.
1: Ja, en van de Carter Family draaien we dus het nummer Little Lock Cabin by the Sea.
2: Oh ja, bekend.
1: En Ernst. V. Stoneman.
2: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Want dat deed hij met zijn familie. Oh, nee, mocht dat niet.
1: Ja.
2: Ja, leuk. Ja, zat in zijn oude rookstoel. En zijn kinderen speelden allemaal een instrument. Er was één dochter bij, die speelde heel goed banjo. Oké. Volgende. Oh, Jimmy Rogers, de singing cowboy.
1: Ja, maar ik kan weer eens even zeggen van die Ernst. Tell mother I will meet her.
2: Oké.
1: Okay, ja. Ik weet niet waar ze dat willen doen.
2: Ik weet ook niet, misschien.
1: Gewoon gezellig, erg kletsen met elkaar.
2: Een restaurantje in of zo.
1: Zou wel kunnen. Ja. En dan wat je al zei, de laatste, Jimmy Rogers. Het zijn de drie die eigenlijk de Bristol Sessions zijn begonnen. En Jimmy Rogers zingt The Soldier's Sweetheart. En we beginnen dus met de Carter Family.

0: Nou.
1: Maar ja, apen.
0: Nee, grapje, nee. Nee, maar daar kwam het vroeger wel vandaan.
1: Dat kwam het vandaan en dat, ja, dat is echt het begin geweest.
0: Zeker. En zeker wat ik vind van de Carter Family. Ja. Wat AP Carter allemaal gedaan heeft in zijn leven. Dat is heel veel.
1: Dat is heel veel. Dat is
0: mooi hoor, zeker.
1: Maar goed, dat waren onze drie oude voor vandaag. En dan eentje, die ken jij ook wel, Jaap. Iris Dement.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, tuurlijk ken ik die. Ja, ja. Oh, zo'n mooie stem heeft die vrouw. Tenminste, een aparte mooie stem heeft. Laat ik het zo zeggen.
1: Ik heb ze live gezien in Utrecht. Tivoli.
0: Oh, ja?
1: Ja.
0: Oh, dat was toen niet...
1: Nou, ze zong heel weinig eigen nummers. En heel veel nummers... was dat toen uit het Japans of zoiets?
0: Nee, Russisch.
1: Of Russisch?
0: Russisch, dat was een schrijver, een boekschrijver. En daar heeft ze heel veel uitgehaald.
1: Ja.
0: En ik heb die LP ook gehoord. Ik heb wel wat van haar, maar die zou ik niet halen, nee.
1: Nee?
0: Ja, je moet ervan houden, maar daar ben ik van haar niet gewend.
1: Nee.
0: En wat ze nu gaat zingen, dat is veel mooier.
1: Nou, kijk.
0: Toch? Maar goed, ze deed dingen met John Prine, met heel wat mensen nog.
1: De goede muziek is van haar wel afkomstig, vind ik.
0: Ja, ik vind het wel, ja. Ja. Het is een mooie tekst natuurlijk. Ja.
1: Hij is het wonderschone, schone, The Shores of Jordan laten draaien. Van het album My Life 1994.
0: Ja, doen we.

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Dwight Yoakam.
1: Ja.
0: Understand Your Man.
1: Ja, dat is ooit geschreven, volgens mij in 1963, door Johnny Cash. Maar dat kon je wel een beetje horen.
0: Hè? Ja, daar zit wel een Johnny Cash verhaal.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar goed.
0: Goed,
1: ja.
0: We hebben van deze keer, deze 3 maanden eigenlijk, hebben we dus het item Emmylou Harris. En daar willen we dus diverse keren wat artiesten van laten horen. En de eerste 2 die zijn vanavond hier. Het leuke is, maar daar gaan we straks even over hebben, dat jullie ze ook echt ontmoet hebben. He, dus dat is wel heel bijzonder. Misschien maakt dat de muziek nog voor ons nog weer leuker. Dat weet ik niet. Maar ja, de Orange Blossoms. Het zijn Antoinette en Kimmy. En ik zeg maar deze keer er weer bij. De microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan dus starten met een liedje van Emmylou Harris, Two More Bottles of Wine. En we zullen zo het verhaal vertellen.
3: 1, 2, 3, 4...

0: Dank jullie wel.
1: Ja, je
0: mag... we mogen nog een keer, hè?
1: Ja, en daar mag je gelijk ook iets over vertellen.
0: Ja. Het volgende liedje is 3 weken geleden, om precies te zijn, uitgebracht.
2: Uitgebracht, ja. Eindelijk.
0: Eindelijk, na 4 jaar tijd. Ja, en het gaat over... het is eigenlijk het eerste liedje wat Antoinette en ik samen schreven.
2: Ja.
0: 4 jaar geleden alweer. Ja. Inmiddels al wel weer bijna 5 jaar, denk ik.
2: Daarom is het dus eindelijk.
0: Eindelijk, ja. En het gaat over realistische liefde. Liefde is niet altijd makkelijk. En daar gaat het over. Dit is You and I, The Realistic Love Song.

0: Royce zijn dit. Broer en zus.
1: Bluegrass, hè?
0: Het is bluegrass muziek, zeker. Graag in onze uitzending.
1: Ja, dat is bluegrass. Jouw smaak, dat weet ik. Ja, maar ik vind het ook leuk, hoor.
0: Ja. Maar ze zijn geboren en opgegroeid in Canada.
1: Ja, ik ben Canadezen, ja.
0: Zijn ze nu nog in Amerika?
1: Ja, Nashville, natuurlijk. Je moet in Nashville wezen, natuurlijk.
0: Dat moet toch eens een keer vol raken, dat Nashville, toch?
1: Dat gaan ze gewoon uitbreiden, denk ik.
0: Elke keer als wij wat te vertellen hebben, gaat het over Nashville, dat ze daarheen gaan.
1: Nou, kijk, want die mensen in Nashville hebben hun ontdekt natuurlijk in Canada. En die denken, oh, hierheen komen, want daar kunnen we een platencontract van maken.
0: He? Zeker, zeker.
1: Hun moet ook denken aan de portemonnee.
0: Ja, ja, het gaat allemaal om het grote geld.
1: Ja, vaak wel, ja. Ja,
0: maar dat maakt niet uit, want het gaat ons om de muziek.
1: Ja, bij ons wel natuurlijk. Bij ons gaat het in het klein, daar gaat het even in het groter.
0: Ja. Maar wat ze gedaan hebben, want het was een heel bekend deuntje.
1: Ja, van de beginner van de bluegrass muziek.
0: Bill Monroe.
1: Die begon ermee, ja. En, het staat op een album. A Gypsy, A Runaway Train. Er was meer wat van getijd, 2013.
0: Ja. Ja. Blue Moon of Kentucky.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Maar goed, dan gaan we verder met...
1: Popmuziek?
0: Dat ga ik jou even laten vertellen.
1: Popmuziek?
0: Ja.
1: Nee, ik vind geen popmuziek.
0: Nee, dat zeker.
1: Nee, want er zat pedalstil als satriet.
0: Ja.
1: Toch wel? Jazeker. Nee, we hebben het over Sweetheart of the Rodeo uit 1968. Maar er zat onder andere, en ik noem ze niet allemaal, Chris Hillman, Roger McQueen en vele anderen. Maar op dit album kwam voor het eerst mee die Graham Parsons. Die deed dan mee.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja. Die had natuurlijk een hele mooie stem. Ah, trouwens, Chris had ook een mooie stem. Ze konden allemaal wel zingen. Roger McQueen ook. Konden allemaal zingen. Maar goed. Nou hoor je dus de Birds eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dan de stem van McQueen Parsons. Met dat mooie Hickory Wind.

0: Hey.
1: Welke pedo stuurt u daar?
0: Ja, van het was Piet Sneaky.
1: Sneaky Piet.
0: Sneaky Piet was dat, ja.
1: Ja,
0: op dat pedal stuurt.
1: Ja.
0: Leuk, hè?
1: Ja, dus.
0: Alleen de naam al. Stiekem met Piet.
1: Heel leuk, heel leuk. We gaan zometeen naar het laatste nummer van het eerste uur alweer. Het gaat allemaal door, hè?
0: Je had nog wat te melden, toch?
1: Ik had nog wel te melden, ja. Want het is... we krijgen echt elke keer krijgen we dus aan... Oh, naar de plaat. We gaan eerst de plaat drijven.
0: Oh, van dit van Marty Stewart. Nee, van Marty Robbins.
1: Nee, dit is Marty Stewart die we gaan draaien.
0: Oh ja, maar het is van Marty Robbins. Ja, natuurlijk.
1: El Paso.
0: Het grensplaatje.

0: Ja, er is er eigenlijk toch wel eentje een beetje uit de oude doos, Jaap, of niet?
1: Ja, maar dat is wel mooi. Kijk, want de mooiste country muziek, zeg ik, is van 1965 tot 1975. En na 1975 kwam de synthesizer. Toen vond ik er niks meer aan.
0: Ja, maar bij de meeste bluegrass muziek, de meeste country muziek, zag geen synthesizer.
1: Nee, die hoe heet dat? Later wel.
0: Oh.
1: Jawel.
0: Dan heb ik daar even niet over nagedacht.
1: Ja. Kijk, ik hou van lekkere instrumenten. Zo dobro, banjo en zo.
0: Ja.
1: De echte koudere instrumenten erin. Dat vind ik leuk om te horen.
0: Ja. Hey, we gaan binnenkort weer wat krijgen.
1: Oh.
0: Nou, zaterdag 6 juni komt er een bijzonder bezoek. James Maddock. En hij is eigenlijk wel heel erg bekend voor heel veel mensen. Want hij zat eigenlijk bij heel veel bandjes. Als je dat zo bekeken hebt. De Waterboys. Piet Seeger. Lev Van Helm. Bruce Springsteen. Daar heeft hij allemaal mee opgetreden. En natuurlijk de support act voor Counting Crows. En dat was in Amsterdam, toen hij daar was. Heeft hij dus in Avas Live heeft hij dat gepresenteerd of gedraaid.
1: Want hij doet folk, Americana, classic pop, rock, hij doet alles.
0: Hij doet van alles, dus dat komt dan bij ons. Leuk toch?
1: Ja, hier live zingen.
0: Ja.
1: Hij alleen met gitaar?
0: In principe wel, ja. Dus,
1: Oké, dat is leuk om te horen natuurlijk.
0: Nou, dan gaan we dus zo naar... het tweede uur, want dat is zometeen ook weer aan de beurt. Dus straks blijf even gauw zitten.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio. Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.

0: Welkom in het tweede uur van Kantrand, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziek. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, Jaap.
1: Ja, het zit ook live tussen, dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat klopt. Dat hebben we ook weer vanavond. Dus, tweede uur begonnen we met Dolly Parton. Ze is 80 geworden en daar hadden we dus... De vorige 3 maanden hebben we daar aandacht aan besteed.
1: Ja, ruim.
0: Door dus Nederlandse artiesten, dames.
1: Ja.
0: Nummers van Dolly Parton te laten zingen.
1: En ja.
0: Dat doen we dan nu in dit geval met Emmylou Harris. Gewoon de komende tijd dat we nog hebben, gaan we dat zeker even doen. Maar Dolly Parton die zong dus van haar bluegrass album Steady as the Rain.
1: Nou, het is ook een dame die erg veelzijdig is natuurlijk.
0: Ah, ik zie er bij mensen zoveel van.
1: Je Night to Five nemen of zo, dat is het popnummer.
0: Ja,
1: maar kijk, dat is wereldwijd.
0: Maar ik vind die onbekende nummers vind ik altijd zo leuk.
1: Ja, nee, ook. En die vrouw die kan gewoon alles. En volgens mij is zijn stem nog hetzelfde als voor 40 jaar terug.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Het verandert wat niks.
0: Nee.
1: Ja, vind ik hoor. Maar dat is persoonlijk. Maar goed.
0: Ja,
1: dan gaan we naar mijn favoriet.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Mr. Tom T. Hall, ja. Oh, ja. Ik was gek van hem. De storyteller, ja, prachtig. Ja. Ik heb wel eens gezegd natuurlijk, hij was getrouwd met een Engelse vrouw, Miss Dixie en zo. En hij is geboren in Olive Hill in Kentucky. En, maar we hebben wel eens een keer wat over verteld. We hebben ook wel eens een programma over hem gemaakt, volgens mij.
0: Oh ja.
1: Hey?
0: Maar we hebben geen programma's van gemaakt nog.
1: Weet je wat je wel hebt tegenwoordig? Ga je op Facebook Tom T. Hall aanklikt, dan krijg je steeds die plaatjes terug. Dat klopt, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het wel leuk ook.
0: Ja.
1: En vorige week hoorde ik A Week in the Country Jail. Ik denk, hé, laten we dat eens een keer draaien.
0: Ja, kijk.
1: Toch?
0: Ja,
1: niet?
0: Ja, zeker.
1: Maar het is wel een eindje oud, hoor. Want, moet ik even spieken, het is van 1995. Nee, 1970 heeft hij dat geschreven. Sorry.
0: Oei.
1: Ja. Maar goed, ik ben nog langs zijn huis gereden toen. Want hij woonde toen in Franklin, Tennessee. Maar daar is hij ook begraven, geloof ik. Maar ja. Voor mij was die een hele grote, voor meerdere mensen.
0: Ja, wel, voor mij ook wel, Jaap. Hoor. Daar hoef je geen bang voor te wezen.
1: A week in a country jail.

0: Nou, dat was dus Mr. Tom T. Hall, de storyteller. En ja, we hebben jullie niet voor niks hierheen gehaald natuurlijk. Hè.
1: Nee, toch?
0: Panummers zingen, dat is wel maar...
1: Nou, noem het maar niks.
2: Dat vinden we ook heel leuk om te doen, hoor. Het is,
1: dankjewel dat je daar aandacht aan besteedt en dat we liedjes mogen laten horen.
0: Dat doen we heel graag. En wat ik al verteld heb net eventjes, ons item is natuurlijk over het hele jaar... drie nummers van Dolly Parton, nou drie nummers van Emily Harris.
1: Vriendinnen, hè?
0: Ja, zeker. En dan zometeen hebben we dus ons verhaaltje over Bill Monroe. Daar zijn we nog een paar Nederlandse artiesten, wat mannen te zoeken, die daar aan mee kunnen doen. Maar ik heb er al eentje, dus
1: wat leuk.
0: Dat komt goed. De Orange Blossoms, waar die naam?
3: Ja, van de Orange Blossom Special natuurlijk.
0: Toch wel?
3: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb er al over lopen denken, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Ja. Nou, daar is het wel een beetje op geïnspireerd. En we wilden ook iets wat toch ook wel met een Nederlands tintje te maken heeft. En dat is het oranje, orange. Dus ja, we vinden onszelf natuurlijk wel een beetje speciaal. Maar we dachten, we halen het er wel af.
3: Ja.
1: Maar vandaag is het een special op deze radio. Dus vandaag is het wel de Orange Blossom special.
0: Ja. Nou, ja. Hoe komen jullie zo bij elkaar? Want
1: lang leven social media.
3: Lang leven social media.
0: Is dat echt zo gegaan?
3: Ja. Ik weet eigenlijk niet. Ik denk net toen ik de eerste keer hier was geweest. Ja. De allereerste keer. Toen kreeg ik volgens mij daarna een berichtje van Antoinette. Van heb je een keer zin om af te spreken? Want we volgden elkaar echt al heel erg lang. Want de kantje wereld is natuurlijk niet zo enorm groot in Nederland. En toen al helemaal niet, 4 jaar geleden. Ja, het wordt gelukkig steeds beter.
1: Ja, ik dacht, ik kan het vast wel vinden met haar. Want ik vond het wel heel tof om te zien wat zij allemaal deed. Dus ik dacht, we gaan eens een keer afspreken als zij dat ook wil. En gewoon eens een beetje kletsen over country muziek.
0: Ja.
1: Met... een soort van close leeftijdsgenoot. toen ben je langsgekomen bij mij thuis. En het was heel gezellig. We hadden echt, we waren nog steeds niet uitgepraat. Dus blijven eten. Ze ging super laat weg. Dus,
3: ik voelde me helemaal thuis. Ja. En we kwamen er dus ook achter dat we echt beide zo enorm fan zijn van de 90s country. En dat heb je gewoon niet zoveel in Nederland. En het was gewoon heel bijzonder. En op een gegeven moment kwam Antoinette, denk een aantal maanden later, met het idee van, met een berichtje van, ik heb denk een liedje voor je, want ik heb een melodie in mijn hoofd. En,
1: een stuk tekst al.
3: Laten we een keer
1: Het is
3: samen...
1: niet voor mij, dacht ik. Nee. Ik dacht, dit is voor Kim.
3: Ja, laten we een keer samen kijken dat we hem af kunnen maken. Ja. Nou ja, en toen we samen dat refrein gingen zingen van You and I dus, wat we net hebben gezongen. Toen dachten we van, oh wow.
1: Het was eigenlijk de eerste keer samenzang. En dat we echt dachten, Kimmy krijgt dan kippenvel op haar been. Dat is een goed teken.
3: Dat is heel bijzonder als ik kippenvel op mijn been krijg.
0: Maar ik heb het nu op mijn armen. Maar... Oh.
3: Vanwege de kou of vanwege het mooie interview.
0: Allemaal.
1: Ja, en toen, daar is eigenlijk de Orange Blossoms geboren een beetje.
3: Ja, een beetje, want we gingen toen samen op vakantie naar Griekenland. En toen dachten we van we hebben natuurlijk allebei gewoon ons eigen ding kunnen doen. En Antoinette ook al zit dit jaar 30 jaar in het vak, hè, die meid.
1: Jongen, jongen. 20.
3: Bijna 20, ja.
1: Samen 50.
3: Samen 50, dus we hebben ook weer wat te vieren. Kijk. Maar we dachten van, het is gewoon veel te leuk om voor onszelf te houden. Ja. Dus, en we vinden het samen gezellig. En,
0: Maar kunnen jullie ook heel makkelijk samen nummers schrijven?
3: Ja.
1: Ja, dat doen we ook heel erg veel.
3: Ja.
1: Ja.
0: Zijn jullie al bezig met een cd? Of,
1: een album,
3: We hebben eigenlijk het album al geschreven. We gaan dadelijk nummers schrappen.
1: Ja, we schrijven er nog steeds. Er komen nog steeds liedjes bij. Dus het wordt straks, denk ik, een beetje kiezen. Van welke gaan we samen, wat past mooi bij elkaar op het album wat we gaan opnemen.
3: Ja.
1: Dus dat is wel heel tof dat we dat kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: Ja. Maar eerst jouw album er even nog uit.
3: Eerst mijn EP eruit. De EP die is al een 10-jarig plan, is het onderhand. Dus die gaat dit jaar uitgebracht worden. En dan gaan we ons einde van het jaar of begin volgend jaar focussen op onze muziek. Ja. En we gaan kijken of we het eventueel in Nashville gaan opnemen of in Nederland. We gaan over een aantal weken weer naar Nashville.
0: Zo.
3: Dus dan gaan we kijken wat daar allemaal weer gebeurt. Want dan gebeuren altijd heel veel
1: Hele bijzondere dingen.
0: Daar ga ik nu naartoe. Ja. Want dat, toen ik dat las en de foto zag, toen dacht ik van fantastisch. Dames, wat hebben jullie meegemaakt?
1: Ja. Dacht je niet, het is niet echt? Dacht je niet dat het niet echt was?
0: Nee. Ik had al wel verwacht dat het echt was. Ja, ik weet niet hoe het kwam, maar...
1: Soms als ik er naar kijk, dan vind ik nog wel... Dan denk ik van, ja, dit is toch maar eigenlijk...
0: Ja. Nu heb ik weer kippenvel, dus...
1: Ja,
0: dat is prachtig. hoe is ze?
1: Ze is ontzettend lief. Wat een lieve vrouw. We waren natuurlijk super zenuwachtig toen we wisten dat we haar gingen ontmoeten.
3: Bij haar thuis.
1: Ja, we gingen helpen bij het opnemen van een filmpje van een van haar goede doelen. Dat is een stichting voor honden, asielhonden. En die verbinden ze dan aan dakloze jongeren, kansarme jongeren. Dus een heel plan zit erachter dat ze dan die mensen 18 maanden lang in een programma opleiden. Tot hondentrimmer bijvoorbeeld. Ja. En die mensen hebben, en dieren hebben een beetje dezelfde achtergrond. Dus nou ja, daardoor hebben ze allemaal weer een doel in het leven en ook een plek in de maatschappij. Dus super mooi. En voor die stichting, ik had een vrouw daarvan ontmoet toen ik bij een concert van Emmylou Harris was in juni vorig jaar. Ja, die vrouw kwam bij een round van ons kijken en die vroeg aan ons van, wil je mij eigenlijk helpen met het opnemen van dat filmpje? Want ik moet het alleen doen, maar ik kan wel wat hulp gebruiken. Dus dat was een hele onwerkelijke vraag. Maar natuurlijk gingen wij de beste live autocue zijn die ze maar nodig had.
0: Prachtig.
1: Had ze niet nodig overigens.
3: Nee,
1: maar...
3: ze kan echt zo mooi vrij spreken. Ja. Maar ja, het was denk ik ook gewoon meer een soort van houvast.
1: Ja. En wij waren haar houvast.
3: Ja, wij waren haar houvast. Wij waren natuurlijk ook helemaal... We hadden ons voorgesteld... van hallo, ik ben Kim en hallo, ik ben Antoinette. En hi, ik ben Emmy.
1: En wij dachten, dat weten wij wel. Ja, we voelden ons gelijk heel erg op ons gemak daar. Dat was heel raar.
0: Maar als je nou weer gaat, ga je dan weer naar haar toe?
3: Nou, we gaan haar, als het goed is, volgende week zien.
1: Bij het concert.
0: Ja, hier in Nederland. Concert. Ja, die ga ik ook zien.
1: Backstage.
0: Ja, nou, dat komen wij dus niet. Als je het regelen kunt, dan zou het heel leuk zijn.
1: Nou, we vinden het al heel bijzonder dat...
3: Dat het ons zeg maar zo overkomt.
1: We
3: hebben ook heel veel contact met haar violist, haar fiddler.
0: Mm-hmm.
3: Die hebben we ook zeg maar ontmoet afgelopen november in Nashville in de Station Inn. En daar zijn we 3 weken geleden alweer bij Rodney Crowell geweest.
1: Daar speelde hij ook mee.
3: Het is echt... Die reis was echt... Ik kan dat nog steeds niet bijhouden, zeg maar. Alles wat wij in die 2 weken, eigenlijk binnen een week, mee hebben gemaakt, dat kan je niet binnen 10 minuten vertellen.
1: Nee. En het hield ook gewoon niet op, hè? Want we hebben Larry Cordell ontmoet. Daar gaan jullie zo meteen ook een liedje van draaien.
0: Ja.
1: Carl Jackson, Val Story in the Station Inn, de drummer van... Alison Krauss en Union Station. Larry met de moeilijke achternaam.
3: Uit Canada.
1: Echt, maar ontzettend aardige man. Eamon Don.
3: Catherine.
1: Ja, Catherine. Nee, want die speelde ook mee met Rodney Crowell. En dan hadden we nog in het vliegtuig toen we naar huis gingen.
3: Dat
1: nadat
3: we van, het is genoeg geweest.
1: Ja, we hebben Emmylou Harris ontmoet. Hoe kan dit nou allemaal? Het is nu klaar. Meer kunnen we gewoon niet hebben.
0: Nee.
1: Ja, dan loop je dat vliegtuig in. En dan word je aangesproken door een man. En die zegt, voor wie spelen jullie? Ja, voor onszelf. We zijn een duo uit Nederland. En hij zei, I'm a pedal steel guitarist.
3: Wie ken je allemaal? Dus wij alle pedal steel gitaristen natuurlijk opnoemen. En, we praten zo wel verder bij de tussenlanding in New York. Want we hadden dus een tussenlanding in New York. Dus zo gezegd, zo gedaan. Wij stonden te wachten op onze gitaren volgens mij. Die moesten gecheckt worden.
1: Ja, want ze moesten weer in het ruim. Hij stond ons op te wachten daar.
3: Ja.
1: Het was heel bijzonder. En hij zei, you know Ilse de Lange? Toen zeiden wij, die kennen wij wel. Ja, I wrote her number one hit song. I'm not so tough. You know that song?
0: Dus toen
3: dachten wij van, wanneer houdt dit nou eigenlijk op? Hij moet gewoon naar huis. Ja. Stop!
1: Ja. We kunnen niet meer. Het is echt heel bijzonder. Ja. Allemaal, alles. Ja.
0: Nee, maar ik gun jullie dat ook. Ik vind jullie op het moment echt, als ik dit zo zeg, de Orange Blossom Specials.
3: Nou.
0: Want het is wel heel speciaal wat jullie hebben gedaan. Van Nederland.
1: We hebben het meegemaakt gewoon. Ja, ja, dit is ons overkomen. We hebben eigenlijk niks.
3: Beetje lachen en lief doen en dan krijg je dat. Hè?
0: Johan, dan weten wij ook wat we moeten doen.
1: Ja. Ja, het was heel bizar. Ja. Maar dankjewel, het is heel lief dat je dat zegt. Ja.
0: Jullie gaan zometeen nog wat spelen.
1: Gaan we doen.
0: En hadden jullie nog iets wat je zegt van nou, dat willen we zeker even kwijt?
1: Ja.
3: Nou, sowieso heel erg bedankt dat wij hier mogen zijn.
0: Ja, maar dat doen we graag.
3: We zijn hier altijd graag. En, absoluut. We hebben heerlijk gegeten.
1: Ja, wordt goed gezorgd hier. Het zijn echt ontzettend lieve mensen. Dus wij geven jullie even een applausje.
0: Dankjewel.
1: Als mensen ons live willen komen zien. We spelen nog de komende weken op verschillende plekken.
3: Ja.
1: Waaronder morgen in Dodewaard. Voor het goede doel.
0: Oh.
1: En ook op Cornfields.
3: Ja, over twee
1: festival
3: weken,
1: in Lunteren staan we.
0: Oh.
1: En ook nog heel veel andere artiesten die daar zijn. Dus mocht je daar tijd en zin in hebben, dan zijn we daar te vinden. Vinden we leuk.
0: Prima. Ja. Dan houden we het hierbij. Ik dank jullie voor het interview en voor de fijne momenten die we nu hebben. En de fijne muziek die jullie laten horen. Dus,
1: dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. We gaan naar Larry Gordon. En dan is daar nog een hele bekende bij. Die kennen jullie denk ik ook wel. Travis Tritt.
1: Absoluut. Ja.
0: Die hebben jullie ook even...
1: Nee, die niet.
3: Die niet. Misschien de volgende keer. Misschien in juni straks.
0: kom dan nog een keer terug. Dan kunnen we daar ook...
1: Is goed.
0: Goed, dan gaan we daar nu naar luisteren met Raw Enough to Edge.

0: er toch nog even iets over zeggen. Want het is natuurlijk een fantastische bluegrass, hè, die man, die Larry Goyle. En samen met de countryzanger Travis Tritt is dat een heel uniek iets.
1: Maar over dat bluegrass van Larry Goyle. Kijk, die Travis Tritt, die heeft samen met Earl Scruggs ook nog, want die is ook goed op de banjo. Wist je dat?
0: Ja.
1: Hij is wel een countryzanger, maar hij weet ook wat een banjo is.
0: Aha.
1: Dat is wel leuk, want die heeft samen met Earl Scruggs gespeeld. Ja, nou, dat is toch een beetje de uitvinder. Hè?
0: Ja.
1: Want dat ben ik staan. Maar goed.
0: Hey, we hebben nog wat, zie ik staan. Is dat voor Jaap?
1: Wat hè?
0: Die Hot Rice.
1: Nee, ik...
0: Oh, die heb je niet.
1: Nee.
0: Het gaat over Tim O'Brien.
1: Oh.
0: Die zit in die band Hot Rice. En ik ga er niet te veel over vertellen. Want
1: nou ja, die Tim,
0: de muziek vind ik altijd veel leuker eigenlijk.
1: Ja, maar die Tim O'Brien, dat is toch een mandolinespeler?
0: Ja.
1: Oh, maar die kan het ook wel, denk ik.
0: Maar ik denk dat ze samen dan wel een soort Cowboys Live hebben.
1: Cowboy Live?
0: Ja.

0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Wij in ons programma de Eagles.
1: Nou.
0: Nou, ze hebben, wacht, ze hebben ook een pedalstil, want in het verleden draaide wel eens The Girl from Yesterday. Wie kent het nog?
1: Ja,
0: en dat was ook een pedalstil. Maar dit was natuurlijk leuk, want de Eagles opgenomen in de Grand Ole Opry.
1: Ja.
0: Het werd leuk aangekondigd, origineel natuurlijk. Maar goed, de stem was van niet van Glenn Frey, want die is van ons heen gegaan. De zoon van Glenn Frey, Deacon. Deacon Frey, en nou, ik vind het gewoon leuk. En op gitaar was natuurlijk onze Vince Gill. Ja.
1: Ja. Dus we hebben alles weer genoemd. We gaan weer verder met muziek.
0: We gaan live. Ja, gaan we doen.
1: We gaan weer live. En ik ga ze nu toch even anders aankondigen dan ik gewend ben. Want het zijn de Orms Blossom. En dan noem ik het toch maar de specials voor vanavond. En dan zeg ik de microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen, wat wij in Nashville hebben geschreven.
3: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet. Ja, het heeft verder niks met het liedje te maken, maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op, want de volgende dag schreven we dus met hitsongwriters Dana Perdue en Phil Barton.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden.
3: Ja.
2: Dus die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
3: Absoluut.
2: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

0: Dankjewel. Ja, en het volgende liedje wat we voor jullie willen spelen. We wilden namelijk niet met een sad song eindigen.
1: Nee, het leek zelfs een fout omdat ik zo in het ding zat. We hadden net wat dingen afgesproken en dat was ik al. Ja,
0: dat maakt helemaal niks uit.
1: Nee.
0: Het is gewoon helemaal nieuw op de radio en we spelen dat ook nog niet zo lang. Dus dat krijg je er gratis en voor niks bij. Gewoon het rauwe materiaal. Ja, het volgende liedje dat gaat over... Het is een drinking song die ik schreef een jaar geleden samen met Michelle Lee, die ik daar ontmoette en het klikte. Zij bleek ook een songwriter te zijn en toen gingen we dus in een Mexicaans restaurant lekker eten, margarita erbij. En toen dachten we, hoe leuk is het als wij een drinking song gaan schrijven vanuit het perspectief van de margarita.
1: Ja, niet de pizza.
0: Niet de pizza, nee, het drankje. En dat is Date Night geworden. En Kim is een beetje jaloers op dit liedje,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik heb een liedje geschreven, Jealous, maar ik ben echt jealous op dit nummer.
0: Ja, maar je mag hem meespelen met mij.
1: Absoluut.
0: Vandaag. Date Night. 1, 2, 3, 4.

0: Nee. Goed, zullen we eerst even de Orms Blossoms bedanken. En,
1: in jouw geval de specials dan.
0: Ja, voor mij wel. Maar, ja.
1: Dankjewel, leuk ja.
2: Nou, jullie bedankt dat we hier mochten zijn nogmaals.
0: Ja, nee, we doen het met heel veel plezier. Want mijn motto is nog steeds, wij moeten de countrymuziek promoten.
1: Hoog houden. Zeker.
0: Ja, want...
2: Nou, dank jullie wel dat jullie dat doen.
1: We doen er zeker wat over, want ik vind het al prachtig. Kijk, covers is mooi, maar als ze eigen nummers gaan spelen, dan kijk ik er een beetje zwak hard voor.
2: Nou, dat vinden wij ook heel bijzonder, dat we dat mogen doen. Dus dank jullie wel.
0: Ja. Ik hoop dat we elkaar nog eens wat vaker spreken. Want,
1: Maar ze wonen vlakbij, joh.
0: Ja, mol.
1: Nee, in de Betuwe, Kersenstreek.
2: Nou, je bent nog door de straat gereden bij Kimmy. Dus,
0: ja, we zijn er 2 keer volgens mij zelfs.
1: Ja. Nee, wat we net hoorden was Christy Lee Akers. Het leek een beetje bluegrassachtig.
0: Ja,
1: want ik hoorde Dobro. Maar ze komt van Australië. Maar ja, ze kreeg natuurlijk wel bij het Amerikaanse Compass label.
0: Ja?
1: Ja, als je goed bent, dan kom je ertussen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Toch? Ja. Ja. En je moet misschien een kruiwagen hebben, maar dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar dat was van haar album Better Days. Van deze Christy Lee Akers. Hebben we er al eens vaker over geraakt? Nee, geloof het niet.
0: Misschien wel.
1: Maar goed. Het album heet ook zo.
0: Oh, kijk.
1: Better Days. Het is al een eindje oud hoor. 2008 of zo. Ja. Wat gaan we nu doen?
0: Donna Lise.
1: Wie? Oh, Trucker.
0: De Trucker. Ja, dat is weer even belangrijk. Want dat hoort ook in ons programma. Hè?
1: Ja, de Trucker.
0: Trucksong.
1: Ja.
0: Het komt van het album Mountain Lily. Uit van 2024.
1: Van Donna Lise, ja.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Maar... ik mocht de Trucker uitkiezen. Maar het is niet... Nou, ja, de titel... Wacht even, Johan. De titel heet natuurlijk Rollin'. Maar het is niet echt een Trucker nummer. Maar ja, het gaat wel over de weg. Over, ja, of moeten mensen maar luisteren?
0: Laat ze maar luisteren, joh.
1: De Trucker Song.
3: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: guys. I'm Donna Ulysses from Nashville, Tennessee, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass music.
1: Nou,
2: hoor je de laatste zin? Ja, met die trucker. Yeah. My life go down the road, zei ze. Ja, dat heeft met haar hoofd te maken. Waarom moet ik dat eigenlijk uitleggen?
1: Dat weet ik ook niet.
2: Waarom zeg ik dat eigenlijk? Helemaal niet. We gaan naar een heel bekend nummer. Daar kunnen we wat over zeggen.
1: Ja.
2: En toch?
1: Lobo, ja, dat kennen we nog wel. De tijd van Veronica, toen kwam die eigenlijk wel bijna dagelijks voorbij.
2: Ja, dat nummer werd toen grijs gedraaid.
1: Oh, ik zwart.
2: Niet grijs. Oh, dat is een gezegde team. Maar, maar die Lobo, ik heb gezocht. En ik vond zijn echte naam. Ronald Kent Lavoie.
1: Oh.
2: Dat is een echte naam, want Lobo is lekker kort en zo.
1: Ja, dat vind ik veel makkelijker.
2: Maar we waren samen over eens. Wij kenden dit natuurlijk van Ruud Hermans.
1: Ja, ook dat. En de Tumowitz heeft hem ook uitgebracht.
2: Ja, leuk.
1: Het staat nog bij mij op een van de... Volgens mij, laatst had ik een keer een LP gevonden. Die kende ik helemaal nog niet.
2: Nee?
1: Maar allemaal nummers van de Tumowitz. En daar stond hij volgens mij ook op.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Laten we het

0: De original van deze week.
1: Hoewel Tanya Tucker nog maar een tiener was toen ze dit opnam, hoor je een volwassenheid en emotie die zeldzaam is. Het verhaal van de vrouw in Brownsville die wacht op haar verloren liefde, blijft decennia later nog steeds ontroeren. Yeah.

De levende legende Willie Nelson kan natuurlijk niet ontbreken. Deze keer met de titeltrack van zijn project Dream Chaser. Op zijn respectabele leeftijd klinkt zijn stem nog steeds als een warme deken vol wijsheid. Het nummer ademt die typische Willie sfeer. Kalm, doordacht en muzikaal perfect onderbouwd. Een ode aan iedereen die net als Willie altijd zijn dromen is blijven najagen.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Day of Ray John is het titelnummer van zijn succesvolle album. Het nummer beschrijft op prachtige wijze de overgang van generaties en de verhalen die blijven voortbestaan. Dan Shields had het unieke talent om popgevoeligheid te mixen met country roots, wat hem een zeer herkenbaar geluid gaf. Een krachtige ballad die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan.

0: De Noorse Malin Pettersen laat met Grape on the Vine horen dat uitstekende Americana ook uit Scandinavië kan komen. Haar stem heeft een breekbaarheid die perfect past bij de dromerige productie van deze single. Het is een nummer dat uitnodigt tot reflectie en laat horen hoe universeel de thema's van dit genre werkelijk zijn.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Made in Holland luisteren we naar Douwe Bob. Douwe bewijst keer op keer dat hij de Amerikaanse rootsound als geen ander in de vingers heeft. Het nummer heeft een internationale allure, maar behoudt die persoonlijke, eerlijke touch die we van hem kennen.

Nu aandacht voor Kirsten Alting met tracks van haar album Tell It Like It Is. In Living the Dash and I Still Have a Hallelujah horen we een artieste die de diepte opzoekt. Haar warme stemgeluid en de oprechte teksten zorgen voor een intieme sfeer die de luisteraar echt raakt. Ze weet het geloof en het dagelijkse leven op een prachtige muzikale wijze te verbinden. Alting laat zien en horen dat Nederland een rijke voedingsbodem is voor hoogwaardige Americana. Twee songs om even bij stil te staan en ervan te genieten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Waylon Payne is niet zomaar een naam. Hij is vernoemd naar zijn peetvader Waylon Jennings. Zijn moeder is Sammy Smith, die een mega hit scoorde met Help Me Make It Through The Night. De country adel stroomt dus letterlijk door zijn aderen. Met Holding On To Lonely brengt hij een flinke dosis weemoed naar deze aflevering. Het is een klassiek country thema, verpakt in een modern jasje. Gezongen met een overtuiging die je zeldzaam tegenkomt. Thank you.

Ik sluit het eerste uur af met een positieve noot van Kenny Chesney met zijn single Carry On. Het is een typische Chesney-track, optimistisch, ritmisch en perfect voor onderweg. Een herinnering om altijd door te blijven gaan, ongeacht de obstakels die je tegenkomt. De ideale afsluiter voordat we aan ons tweede uur gaan beginnen.

0: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
1: Dit tweede deel is weer een uur vol verrassingen. Ik duik in het werk van songwriter-legende Don Sleets, draai de cover van de week en zet Ellen Froese in de spotlights. Er is geen tijd te verliezen en ik ga direct op weg met Jason Scott. Zo heb je snel een feestje. Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma City maken een aanstekelijke mix van country en rock and roll, waarbij je moeite moet doen om stil te blijven zitten. Een perfecte track om de motor van de tweede uur te starten.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Shields brengt ons Love on Arrival. Dit nummer was een enorme hit voor hem en laat zijn talent voor pakkende melodieën horen. Het is een vrolijke uptempo song die direct een glimlach op je gezicht tovert. Shields wist als geen ander hoe hij country toegankelijk kon maken voor een breed publiek zonder de kern te verliezen.

Ik blijf nog even bij Dan Seals en het prachtige Addicted. Dit nummer laat een meer gevoelige en diepgaande kant van zijn repertoire horen. De tekst snijdt diepe thema's aan over passie en afhankelijkheid, gezongen met die kenmerkende, soepele stem van hem.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Nog een keer Ben Jarrell. In What Love Ain't hoor je de meer filosofische kant van Jarrell. Het is een krachtige country ballad die de luisteraar aan het denken zet over relaties en de waarheid. De rauwe productie zorgt ervoor dat de boodschap eerlijk en onverbloemd binnenkomt.

Kiki Cavazos brengt met Pedestal van haar album Goodbye Blues een heel eigen, bijna breekbaar geluid. Het nummer is een eerlijke reflectie op verwachtingen en de realiteit van het mens zijn. Haar stem is uniek en dwingt je tot luisteren, terwijl de sobere begeleiding de tekst alle ruimte geeft.

0: Cody Johnson is een van de grootste namen in de hedendaagse Texaanse country. En met Hello Lonesome laat hij horen waarom. Het nummer ademt de sfeer van een eenzame nacht en de strijd tegen de innerlijke demonen. Johnson heeft die echte cowboy vibe, die tegenwoordig zeldzaam is, maar hier volledig tot zijn recht komt. Een krachtige single die staat als een huis.
1: Real country.

0: De cover van deze week.
1: Delta Down is de eerste nieuwe muziek sinds Sonny Sweeney vorig jaar haar laatste album Rhinestone Requiem uitbracht. Delta Down is een nummer dat in 1972 populair werd gemaakt door Tanya Tucker. Sweeney heeft er een bluesy gospelnummer van gemaakt en dat past perfect.

Het was natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat Moose Wilson en Hannah Juanita een duet zouden doen. De twee zijn namelijk niet alleen geslaagde muzikanten, maar ook geliefden en werkten al eerder samen. Ze kozen ervoor om We're Gonna Hold On van George Jones en Tammy Wynette te coveren.

0: In dit blokje eren we Don Sleets, een van de meest gerespecteerde songwriters uit Nashville. Je hoort hoe verschillende grootheden zijn teksten tot leven brengen. De Bellamy Brothers met Crazy from the Heart, Mary Chapin Carpenter met de hit He Thinks He'll Keep Her en Randy Travis met het fraaie On the Other Hand. Sleets had de gave om het menselijk tekort en de liefde te vangen in woorden die iedereen begrijpt. Zijn invloed op de countrymuziek is onmetelijk en deze drie songs zijn daar het perfecte bewijs van.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard.
1: We're the Bellamy Brothers.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Think About Me is een boeiende samenwerking tussen Gabriella Rose en Cameron Whitcomb. Hun stemmen zorgen voor een interessante dynamiek in deze moderne folk country track. Het nummer heeft een frisse energie en een pakkend ritme dat goed blijft hangen. Een mooi voorbeeld van hoe jonge artiesten het genre blijven vernieuwen door samenwerkingen aan te gaan.

think about that. De Canadese Ellen Fruse ontdekte haar passie voor de banjo in een klein dorpje in Saskatchewan. Ze wordt in Canada vaak de Banjo Queen of the Prairies genoemd, omdat ze dit traditionele instrument op een heel eigentijdse, bijna indie-folkachtige manier weet te bespelen. Zij vormt de hoofdpersoon in de spotlight, met werk van haar album Solitary Songs. We horen het titelnummer Solitary Song en het charmante Practicing My Wing. Fruse combineert een klassiek folkgevoel met een eigenzinnige moderne persoonlijkheid. In dit blokje hoor je de veelzijdigheid van een artieste die zowel ingetogen als speels uit de hoek kan komen. Een absolute aanrader uit het hoge noorden van Canada.

Ik sluit deze aflevering af met Brett Steska en Gone Away van zijn project GH Junction. Het is een relaxte, bijna zomerse afsluiting van 2 uur Crossroads. De gitaarpartijen zijn lichtvoetig en de zang is aangenaam ingetogen. Een waardig slotakkoord dat de luisteraar met een goed gevoel achterlaat na deze muzikale ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.
1: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country-artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

you. Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.